0: Argroniken paf, Argroniken d'Achila Wendro, war lerchen radio naonet pik bezedash.
1: Poison dayton.
2: An abad en vitin, bemme etre seizar a navar.